0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: Bokkenrijders, allegebroed, dat is het. Ze moeten ze uitvoeren met wortel en tak, dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Allegebroed, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk neemt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, werd uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet Ali. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon.

hart, die bam. Mijn gruwelijk lot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee?

0: Grote Morrel. Midden in Toverland staat een prachtig huis met een hoge toren. Het is het huis van de tovenaar Simsalabuik en de lieve heks Hocus Pocus. Zij zijn de papa en mama van Toos Toverhoed, die ook in het huis woont. Ook Morrel het zwijntje heeft er zijn plekje. Hij is ooit op de wereld getoverd door Hocus Pocus, zodat Toos altijd iemand heeft om mee te spelen. Op een dag komen Toos en Morrel hongerig thuis. Ze hebben lang in Toverland gespeeld en enorme trek in iets lekkers. Simsalabuik zit op zijn tapijt onder de boom voor het huis. Hij schenkt een glaasje bier voor zichzelf in en heeft een dikke boterham in zijn hand.
1: Papa, wij hebben ook honger, zegt Toos. Heb je wat te eten voor ons?
2: Ach, ik zit net zo lekker, zegt Simsalabuik. Haal even wat bij je moeder, wil je?
0: Hij neemt een stevige hap van zijn boterham. Toos en Morrel lopen het huis in en beklimmen de torentrap. Meestal is mama Hocus Pocus in de torenkamer te vinden. Daar brouwt ze haar geheimzinnige heksendrankjes.
1: Jouw vader kan beter boterhammen eten dan toveren, lacht Morrel.
2: Ha, kan hij eigenlijk wel toveren?
0: Toos kijkt haar vriendje aan.
2: Natuurlijk kan hij dat. Papa is een heel goede tovenaar.
1: Nou, ik heb hem anders nog nooit zien toveren, sputtert Morrel.
2: Ja, met biertjes en boterhammen toveren, dat kan hij wel.
1: Mijn papa heeft geweldig veel toverkracht hoor, zegt Toos. En daarbij heeft hij een vliegend tapijt en...
2: Hé, hey, waar is mama?
0: Ze zijn nu boven in de torenkamer en zien dat mama Hocus Pocus niet thuis is. De kamer staat helemaal vol met potjes en pannetjes, flesjes en kannetjes. Aan het plafond hangen geurige kruiden en boven het vuur pruttelt een grote ketel.
2: Het ruikt hier heerlijk.
0: Morrel likt zijn lippen af en loopt naar de ketel.
2: Dat ziet er lekker uit, zeg.
1: Niet aankomen, hoor, zegt Toos.
0: Maar Morrel pakt de grote lepel die in de ketel staat en brengt die naar zijn mond.
1: Niet doen, roept Toos.
0: Maar het is al te laat.

0: Toos kijkt om en schrikt zich een ongeluk. De ketel is niet gekrompen, maar Morrel is opeens heel groot geworden. En hij groeit en hij groeit. Oh jee, Morrel! Je hebt groeisoep gedronken.
1: Groeisoep? Wat is dat nou weer?
0: Bromt Morrel met een zware stem. Dat gebruikt mama om haar kruiden sneller te laten groeien. Oh jee, oh, wat moeten we doen? Toos zwaait wild met haar armen.
1: Nou, mooi is dat,
0: roept Morrel. Hij staat gebogen in de kamer, met zijn rug tegen het plafond. Maar alles aan hem groeit gewoon door. Zijn billen duwen de tafel omver, flesjes vallen kapot op de grond, een plank met boeken klettert van de muur.
1: Toos, help!
0: Brult het reuzenzwijn met een overdovende stem.
1: Ik wil niet zo groot zijn!
0: Maar het heksenkind is de trap al afgerend. Papa! Papa, kom snel! Morrel heeft groeisoep gedronken! Nog nooit was Toos zo snel beneden. Ze holt naar buiten. Daar heeft Simsalabuik net zijn boterham op.
1: Wat een lawaai, Toos! Kan het niet wat rusten?
0: Dan ziet hij pas hoezeer zijn dochter in paniek is. En boven haar ziet hij iets dat hij nog nooit heeft gezien. Uit de toren steekt het enorme hoofd van Morrel. Met het torendak als een hoedje op zijn hoofd.
1: Als het allemaal niet zo erg was, had Simsalabuik er vast hard om kunnen lachen.
0: Zo grappig ziet het eruit. Maar nu roept hij,
1: geen tijd te verliezen. Shazam!
0: Door die toverspreuk stijgt het tapijt onder hem meteen op. Zo vliegt de tovenaar razendsnel naar de reusachtige Morrel toe.
1: Oh, help me toch!
0: Buldert de arme Morrel, die alsmaar groter wordt.
1: Shazam, shazim, shazam!
0: Schreeuwt Simsalabuik, terwijl hij met zijn wijsvinger naar Morrel wijst. Vanaf de grond ziet Toos hoe een bliksemstraal uit haar vaders vingers schiet. Flits! Boom! Met een knal is de grote Morrel verdwenen en valt het dak terug op de toren. Plotseling is alles weer normaal. De tovenaar vliegt het torenraam binnen. Toos holt de trap weer op. Boven ziet ze dat Morrel er gewoon uitziet. Dan zit hij een beetje stilletjes voor zich uit te staren. Op de grond, tussen de scherven. De kamer is één grote bende. Simsalabuik zwaait met zijn arm en mompelt een nieuwe toverspreuk. Op slag vliegen alle potjes en boeken weer terug op de planken. De scherven worden weer flesjes en de tafel schuift op zijn plaats. De kamer ziet eruit alsof er niets gebeurd is.
1: Ha, dat hebben we ook weer gehad,
0: lacht Simsalabuik. Komen jullie zo beneden maar een boterhammetje smeren?
1: Dat lijkt me wat veiliger.
0: Hij loopt de trap af met het opgerolde tapijt onder zijn arm.
1: Ho, Morrel, snikt Toos
0: en ze valt haar vriendje in de armen.
1: Je hebt me laten schrikken, grote suffert.
0: Groot? Morrel kijkt naar zichzelf.
1: Gelukkig niet meer zo heel groot, lacht hij.
2: Wat kan jouw vader goed toveren, zeg.
0: Het is maar dat je het weet, fluistert Toos. En ze geeft hem nog een hele dikke knuffel.
3: Wat is het hier laat? Wat is het hier laat? Wat is het hier laat?

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders. Annekebroed, dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroed, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van de koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet, Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

En weet je wat ik het allerleukste vind als het regent? Om dan zo lekker door de plassen te stampen. Doen jullie dat ook wel eens? Heerlijk, hè? Nou, daar

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee? Nou...